0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Het is er een virus.
2: Is live met Doi.
3: So this is Anishan.